0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: op jou gewacht.
1: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
2: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosthout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed één vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Good evening. This is the Interconnect operator. Can I help you?
4: Trying to reach Flight Commander P.R. Johnson's on Mars Flight 247.
3: Very well. Hold on, please. You're through.
4: Thank you, operator.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Oranje Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarna stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed 1 vrachtwagen met 2 volledig versleten banden... en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarna stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed 1 vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosthout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: is de Vrede Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed één vrachtwagen met twee volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht, zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda nu. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft een noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of zoek graag de social media kanalen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed 1 vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft een noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantse Oog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. 2 mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosthout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht, zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed één vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schapen van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Braziliaanse regering gaat de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terugschroeven. Brazilië doet dat omdat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula blijft schofferen. Milei noemde Lula sinds zondag 3 keer een dief. Eerder deed hij dat ook al in juli bij een partijcongres van senator Flavio Bolsonaro, zoon van de voormalige president. Brazilië haalde meteen haar ambassadeur terug. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal ooit in een half jaar geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. Ze gebruiken babbeltrucs om slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De verdachte had een vuurwapen met 16 patronen op zak. In zijn auto lag een geladen pistool en nog meer munitie. In zijn huis bij Los Angeles werden een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, kogels en verontrustende verklaringen gevonden, aldus de FBI. De Muidertrekvaart. Los Angeles tussen het Amsterdam Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Er komt een tijdelijke damwand en het waterschap plaatst noodpompen bij Muiden. Die laten zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar de natuur- en landbouwgebieden stromen. Mogelijk wordt ook de Noordersluis in Weesp afgesloten. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht, zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarna stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed één vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Hicks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Ik daal de

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Let me go.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. In de buurt van Odessa, op de Zwarte Zee, vielen de Russen 3 vrachtschepen aan. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam ook 's nachts nauwelijks afkoelt. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Vulcan de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Eergisteren begon de bijna 4 kilometer hoge vulkaan as, rook, gas en vuur te spugen. Scholen in de buurt zijn dicht en mensen moeten ramen en deuren dicht houden. De uitbarsting op 35 kilometer ten westen van de hoofdstad Guatemala stad is heviger geworden. De laatste grote uitbarsting was in 2018. Toen kwamen 200 mensen om het leven. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed één vrachtwagen met twee volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. En het rijdt langzamer dan gebruikelijk op 2 plekken op dezelfde A2. Allereerst richting Eindhoven, file voor knooppunt Batadorp. 20 minuten door bergingswerk, er is 1 rijstrook dicht. En ook op de A2 richting Maastricht een file voor knooppunt De Hocht. 10 minuten, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer laat de panden gecontroleerd uitbranden en is nog enkele uren bezig met nablussen. Tussen Winterswijk en Zutphen reden tijdelijk geen treinen. Ook de Rondweg Zuid en Rondweg West waren dicht. Bijna 2 keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. Het CBS telde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Ook het aantal reguliere restaurants steeg. Van alle plekken waar je kunt eten is nu meer dan de helft een fastfoodzaak, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. De 4 grote steden zijn samen goed voor 1/5 van het aantal fastfoodzaken. Dat er steeds meer restaurants komen, komt omdat consumenten meer te besteden hebben. Zeker 15 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam ook 's nachts nauwelijks afkoelt. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed 1 vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.
2: You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachten verzetten zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. Hij gebruikte geen wapen. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callands Oog van gisteren heeft uiteindelijk twee vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. De Gelderse vrouw werd nog gereanimeerd, maar bezweek later. Een tweede vrouw raakte vermist. Ze werd vanochtend levenloos teruggevonden op het strand een paar kilometer noordelijk van Callands Oog. De politie laat weten geen verder onderzoek te doen naar het incident. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Hij was net opgestegen voor een vlucht over de Oostenrijkse bergen toen het na 4 minuten misging. Het lukte hem niet om zijn noodscherm uit te klappen. Hij kwam neer in een wei bij de Greifenburger Badensee. Met een traumahelikopter is hij naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. De 66-jarige man werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. In maart van dit jaar bleek uit onderzoek van het misdaadbureau dat hij bij één van zijn werkgevers was geschorst. Toch kon hij nog maanden op andere plekken werken. Het weer. Periode met zon, met in het zuidoosten een lokale bui. Maxima vandaag 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarna stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed één vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosthout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakt hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Vliegers vlug, ja, ja, dat ben ik. Hens en Peter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik voel al, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja, jongen, je moet wat. Schenk een

Hey, hallo, mijn naam is Sherry Hormoon. En wat jij coma's uit benoemt, dat vind ik doodgewoon. Want ik leef voor de fles, ja, ik was pas een baby. Mijn ma dronk zoveel whisky, ze lacteerde Baileys op de kleuterschool.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boxmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Als alternatief worden er weer bussen ingezet. In Boshuizerbergen, een natuurgebied dat ten oosten van Venray ligt, ontstond maandag brand. De spoorlijn loopt door dit gebied en wordt nu als stoplijn gebruikt waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant opvliegen. De vorige keer werden de vluchten tot en met 6 september uitgesteld. Maatschappijen als Qatar Airways en Emirates vliegen wel van Schiphol naar het Midden-Oosten. In de regio is en blijft het onrustig. Gisteren zei de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent dat er snel een akkoord verwacht wordt over het heropenen van de Straat van Hormuz, maar dan moet Iran wel meewerken. 2 Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachte verzette zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van een poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op transport- en distributiecentra die betrokken zouden zijn bij de opslag en levering van militair materieel, wapens en de productie en distributie van drones. Maar bij de aanvallen werden ook huizen in de buurt geraakt. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op de meeste plekken hartstikke rustig onderweg. Er zijn wel een paar files, met name op de A2 rijdt het langzaam, Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een 30 minuten vertraging. Door bergingswerk is 1 rijstrook dicht. De file begint bij knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosthout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed 1 vrachtwagen met 2 volledig versleten banden... en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schapen van de ANWB. Het is op de meeste plekken hartstikke rustig onderweg. Er zijn wel een paar files, met name op de A2 rijdt het langzaam, Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een 30 minuten vertraging. Door bergingswerk is 1 rijstrook dicht. De file begint bij knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Dit besluit is genomen nadat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hierom gevraagd hadden. Die landen leiden een internationale coalitie die al een paar maanden bezig is met het opzetten van een operatie om de Straat van Hormuz voor de scheepvaart weer veilig te maken. Het fregat De Ruiter ligt al in de regio. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Vorige week hadden de VS ruim 40 Chinese bedrijven op de zwarte lijst geplaatst die van dwangarbeid gebruik zouden maken. Het Chinese antwoord van vandaag moet gezien worden als een vergeldingsmaatregel. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. Even daarvoor raakte een DHL-vliegtuig in de lucht een onbekend object. De drone had naast de explosieven ook een ontsteker en werd rond middernacht voor het eerst waargenomen. Het toestel wordt met behulp van een röntgenapparaat onderzocht. De NAVO is op de hoogte van het incident en meldt dat de Duitse autoriteiten in het onderzoek leidend zijn. Frans Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. De 36-jarige Larribi, die zowel de Franse als Algerijnse nationaliteit heeft, wordt gezien als een van de oprichters van DZ-maffia. De aanhouding van Larribi is voor de Franse justitie een prioriteit in de strijd tegen drugs en de georganiseerde misdaad. Het is wel de vraag of Algerije Larribi aan Frankrijk uitlevert, want normaal gesproken levert het land geen eigen burgers uit. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Tim Schapen van de ANWB. Het is op de meeste plekken hartstikke rustig onderweg. Er zijn wel een paar files, met name op de A2 rijdt het langzaam, Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een half uur vertraging. Door bergingswerk is één rijstrook dicht. De file begint bij knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed één vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op de meeste plekken hartstikke rustig onderweg. Er zijn wel een paar files, met name op de A2 rijdt het langzaam, Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een 30 minuten vertraging. Door bergingswerk is 1 rijstrook dicht. De file begint bij knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuws. Nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. De brug over de A1 wordt geblokkeerd. Op beelden is te zien dat een stoet met omgekeerde Nederlandse vlaggen over de N-weg rijdt. Op het kruispunt met de Hengeloze straat staan de tractoren stil. De gemeente was niet formeel op de hoogte van de actie, maar voor nu wordt het demonstratierecht gerespecteerd, zolang het protest veilig en rustig verloopt. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. Binnenschepen laden normaal zo'n 70% en dat is naar ongeveer 35% gedaald. Het gevolg is dat er meer schepen naar de haven komen. Het gaat wekelijks om zo'n 100 extra schepen, maar die compenseren de lagere beladingsgraad niet helemaal. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. Als er iets nieuws of ontwikkelingen over Marco zijn, dan zal dit via de officiële kanalen van Marco worden gedeeld, laat het management weten. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Borsato volgend jaar op het podium van de Vrienden van Amstel Live zijn comeback zou maken en dat hij zou werken aan een eigen concertreeks. Daar is volgens het management ook geen sprake van. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van de partners dit jaar een stuk minder geworden, maar beschikken die partners wel over deze raketten. Zelensky hamert op het nemen van beslissingen over leveringen en het opvoeren van productieprocessen. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed één vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosthout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. Het gaat onder andere om Drents Overijsselse Delta en Brabantse Delta. Volgens hen is de rek eruit. Een woordvoerder van de Unie van Waterschappen zegt dat het vooral geldt voor gebieden met hoge zandgronden waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. In veel delen van Nederland is het al maanden verboden om water uit kanalen, sloten en beken te halen. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. Deze maatregelen worden door het Hoogheemraadschap Delfland genomen om op die manier het zoetwater in de regio op peil te houden. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de telers in het Westland. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Nederland telt 700.000 huishoudens met aansluitingen op warmtenetten. Volgens de ACM gaat het om 10% van deze huishoudens. Zij gaan 71% meer betalen. Het gaat dan om €740 meer per jaar. Maar het kan ook hoger uitpakken als de overheid geen actie onderneemt. Er zijn ook mensen die juist minder gaan betalen. Gisteren zijn op de A16 bij Hazeldonk twee Iraakse mannen opgepakt. Zij worden verdacht van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken zaten vier personen zonder geldige papieren. Ze waren waarschijnlijk onderweg naar België. De marechaussee kreeg de auto in het vizier omdat het voertuig slingerde en zwaar beladen leek. De inzittenden van de auto werden gecontroleerd. De bijrijder was niet in het bezit van geldige documenten en een van de verdachten bleek eerder bij illegale immigratie betrokken te zijn geweest. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid, ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen searchteam aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. Bij 12 auto's aan de Slingerweg in Breda zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ruiten ingeslagen. Dat gebeurde rond 5 uur. Uit een aantal voertuigen zijn spullen meegenomen. De getroffen auto's stonden langs de Slingerweg en op het parkeerterrein van een sportschool en een overdekte speeltuin. Volgens de politie is bij iedere auto 1 ruit vernield. Agenten hebben de auto's afgezet met rood-wit lint en proberen in contact te komen met de eigenaren. Dat is in sommige gevallen lastig, omdat ook buitenlandse auto's zijn getroffen. De recherche doet sporenonderzoek en bekijkt camerabeelden. De politie roept eigenaren op om aangifte te doen. 4 mensen hebben dat inmiddels gedaan. Ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. NAC Breda heeft zich versterkt met de Belgische middenvelder Jannes van Hekken. De 24-jarige speler komt transfervrij over van SK Beveren en heeft een contract voor 4 seizoenen getekend. Van Hekken speelde eerder voor SK Beveren, KV Mechelen en Zulte Waregem. Afgelopen seizoen leverde hij met 7 doelpunten en 4 assists een belangrijke bijdrage aan de promotie van SK Beveren. Op de clubwebsite zegt Van Hekken dat hij NAC al langere tijd volgt. Hij bezocht onder meer de promotiefinale tegen Excelsior Rotterdam en was onder de indruk van de sfeer in het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met Van Hekken een dynamische middenvelder binnen die op meerdere posities uit de voeten kan. Voor de Antwerpenaar wordt NAC Breda zijn eerste buitenlandse club.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Jantje.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot 1 van de 3 beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De Britse MI6 blinkt uit in het recruteren van informanten en lange termijn denken. Frankrijk staat op 2. De Franse inlichtingendienst beschikt over 1 van de beste antiterrorisme-diensten. De AIVD is goed voor de 3e plaats en wordt geprezen vanwege een zeer hoge efficiëntie en zeer goede cyber- en techprestaties. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Het Hoogheemraadschap van Delfland zou niet willen meewerken aan alternatieven die de sector heeft bedacht. Denk daarbij aan gezuiverd rioolwater niet naar zee afvoeren, maar toevoegen aan de sloten zodat de gewassen besproeid kunnen worden. Volgens Delfland zijn de maatregelen onwenselijk en worden die alleen ingezet als het echt niet anders kan. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De overtocht naar Engeland is heel gevaarlijk en door de kust met een drone in de gaten te houden kan voorkomen worden dat mensen de oversteek toch maken. De drone heeft vleugels en kan daardoor langer in de lucht blijven. Na de testfase wordt er geëvalueerd. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone werd afgelopen nacht voor het eerst gezien en botste in de lucht tegen een vrachtvliegtuig van DHL op. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig werd korte tijd stilgelegd. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie vanwege dit incident en keert huiswaarts. Onduidelijk is nog waar de drone vandaan komt. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

eigen stem. Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Bij 12 auto's aan de Slingerweg in Breda zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ruiten ingeslagen. Dat gebeurde rond 5 uur. Uit een aantal voertuigen zijn spullen meegenomen. De getroffen auto's stonden langs de Slingerweg en op het parkeerterrein van een sportschool en een overdekte speeltuin. Volgens de politie is bij iedere auto één ruit vernield. Agenten hebben de auto's afgezet met rood-wit lint en proberen in contact te komen met de eigenaren. Dat is in sommige gevallen lastig, omdat ook buitenlandse auto's zijn getroffen. De recherche doet sporenonderzoek en bekijkt camerabeelden. De politie roept eigenaren op om aangifte te doen. 4 mensen hebben dat inmiddels gedaan. Ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat de speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. NAC Breda heeft zich versterkt met de Belgische middenvelder Jannes van Hekken. De 24-jarige speler komt transfervrij over van SK Beveren en heeft een contract voor 4 seizoenen getekend. Van Hekken speelde eerder voor SK Beveren, KV Mechelen en Zulte Waregem. Afgelopen seizoen leverde hij met 7 doelpunten en 4 assists een belangrijke bijdrage aan de promotie van SK Beveren. Op de clubwebsite zegt Van Hekken dat hij NAC al langere tijd volgt. Hij bezocht onder meer de promotiefinale tegen Excelsior Rotterdam en was onder de indruk van de sfeer in het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met Van Hekken een dynamische middenvelder binnen die op meerdere posities uit de voeten kan. Voor de Antwerpenaar wordt NAC Breda zijn eerste buitenlandse club. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Someren is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. De brandweer houdt het gebied scherp in de gaten op mogelijke oplaaiingen van het vuur. In totaal is zeker 100 hectare natuur in de as gelegd. Ruim 350 brandweerlieden hielpen mee met het blussen van het Limburgse natuurgebied. Publiek wordt opgeroepen om het gebied te mijden en de hulpdiensten de ruimte te geven. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. Het zou gaan om een totale waarde van ruim 88 miljoen euro, maar mogelijk loopt de schade nog verder op. De apparaten die iets weg hebben van een rekenmachine van het Canadese bedrijf CoinKite waren niet goed afgesteld. De toegangscodes op de apparaten horen niet gekraakt te kunnen worden, maar door een fout is dat toch gelukt. Mensen met een CoinKite krijgen het advies hun bitcoins te verplaatsen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Volgens de Britse radiozender LBC stak een vrouw met een schaar in op voorbijgangers op Handel Street in Covent Garden. De politie wil niet veel zeggen over het incident, behalve dat er een schaar gevonden is. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Er zouden vele filmpjes in omloop zijn voorzien van logo's van de Duitse zender ARD en het Britse BBC met fake news over verschillende regeringspartijen. Volgens de Duitse autoriteiten bestaat er geen twijfel dat Rusland achter deze campagne zit. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden. Morgen start de dag met zon, met in het noorden wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 24. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 Eindhoven-Os. Bij Sint-Oederode is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren een kwartier vertraging ook door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij 12 auto's aan de Slingerweg in Breda zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ruiten ingeslagen. Dat gebeurde rond 5 uur. Uit een aantal voertuigen zijn spullen meegenomen. De getroffen auto's stonden langs de Slingerweg en op het parkeerterrein van een sportschool en een overdekte speeltuin. Volgens de politie is bij iedere auto één ruit vernield. Agenten hebben de auto's afgezet met rood-wit lint en proberen in contact te komen met de eigenaren. Dat is in sommige gevallen lastig, omdat ook buitenlandse auto's zijn getroffen. De recherche doet sporenonderzoek en bekijkt camerabeelden. De politie roept eigenaren op om aangifte te doen. 4 mensen hebben dat inmiddels gedaan. Ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. NAC Breda heeft zich versterkt met de Belgische middenvelder Jannes van Hekken. De 24-jarige speler komt transfervrij over van SK Beveren en heeft een contract voor 4 seizoenen getekend. Van Hekken speelde eerder voor SK Beveren, KV Mechelen en Zulte Waregem. Afgelopen seizoen leverde hij met 7 doelpunten en 4 assists een belangrijke bijdrage aan de promotie van SK Beveren. Op de clubwebsite zegt Van Hekken dat hij NAC al langere tijd volgt. Hij bezocht onder meer de promotiefinale tegen Excelsior Rotterdam en was onder de indruk van de sfeer in het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas had NAC met Van Hekken een dynamische middenvelder binnen die op meerdere posities uit de voeten kan. Voor de Antwerpenaar wordt NAC Breda zijn eerste buitenlandse club. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat de speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen searchteam aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. De oorzaak is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De gasten van Fletcher Hotel Duinoord worden ergens anders opgevangen. De brandweer probeert met tientallen mensen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Voor de omgeving is een NL-alert verstuurd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaven Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordendiensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. 2 slachtoffers mochten na behandeling naar huis. De andere 2 raken volgens de politie waarschijnlijk niet blijvend gewond. De steekpartij was in de wijk Covent Garden, vlakbij een theater. De vrouw stak er met een schaar in op voorbijgangers. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank en geldt al langer als een kansrijke opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren dat ze mogelijk nog voor het einde van haar termijn vertrekt. Volgens het ministerie komt Knot ook in aanmerking voor andere belangrijke internationale financiële functies. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een huisarts in Roon, vlakbij Rotterdam, moet onmiddellijk stoppen met werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zeer risicovol voor de veiligheid van patiënten. Maar welke risico's er precies zijn, maakt de inspectie niet bekend. Wel kwamen er over de vrouwelijke huisarts meerdere meldingen binnen. De zaak wordt binnen 8 weken aan het regionaal tuchtcollege voorgelegd. De huisarts in Roon moet ondertussen zorgen dat de praktijk kan blijven draaien en haar patiënten informeren. De duinbrand die vanmiddag bij Wassenaar ontstond is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten om nieuwe brandhaarden snel te kunnen blussen. Bezoekers van het eerder ontruimde Hotel Duinoord mogen weer terug naar hun kamers. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand en heeft flink wat natuurgebied zwart geblakerd. De brandweer heeft ook de brand op Boshuizer Bergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Daar wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. En Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordendiensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin ze reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen searchteam aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Spaanse regering is mogelijk wel vooraf gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta vorige week. Dat meldde Spaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendienst. Binnenlandminister Gran Marlaska zei juist eerder dat er geen waarschuwingen waren. Het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoekt nu welke informatie de autoriteiten hadden en wat daarmee is gedaan. Volgens een politievakbond is er op de gedeelde waarschuwingen destijds onvoldoende gereageerd. De directeur van een Russische dronefabrikant is zwaar gewond geraakt door een auto-explosie bij Yekaterinburg. Zijn chauffeur kwam om het leven, melden Russische staatsmedia. De autoriteiten onderzoeken nu de explosie als een mogelijke moordaanslag. Het bedrijf van de directeur produceert drones voor de oorlog in Oekraïne en staat op de sanctielijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Wie er achter de explosie zit is nog niet bekend. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: Emergency. She broke a leg, call the ambulance.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin ze reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Fietsfabrikant Axcel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axcel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizerbergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. Door de vlammen ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet volledig geblust. Jetten sprak onder meer met de burgemeester van Venray en met de commissaris van de Koning in Limburg, voormalig SP-leider Roemer. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens Netanyahu heeft Israël alleen op het voorstel gereageerd, maar er niet mee ingestemd. Dat plan voorziet in een volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza als Hamas zich ontwapent. En Hamas zegt daadwerkelijk bereid te zijn tot ontwapening als Israël zich terugtrekt. De uitvoering van het plan in de Gazastrook blijft daarmee onzeker. En Iran tempert de verwachting over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden... met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin ze reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen searchteam aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden. En er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. De verdachten zouden slachtoffers hebben gebeld met een verhaal over een inbraak en daarna thuis waardevolle spullen hebben gestolen. Bij de aanhoudingen werden nagemaakte politiekleding en mogelijk gestolen spullen gevonden. De politie onderzoekt of de groep meer gedupeerden op zijn naam heeft staan. Nepagenten maken in heel Nederland vaker slachtoffers onder ouderen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4de persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. No!

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid, ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat de speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen searchteam aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Een Rotterdamse man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag op 2 agenten. De man verzette zich hevig tijdens een politieoptreden in Rotterdam-West, ondanks de inzet van een stroomstootwapen. De 2 agenten raakten gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn inmiddels wel weer thuis, maar kunnen voorlopig nog niet werken. De 49-jarige verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4de persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid, ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin ze reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen searchteam aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op 1 dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.